pea telele tio lewa atai ngāri ki hono huse pāniti kofie matai.